Dag lieve luisteraars in Nederland, België, Australië en overal daar tussenheen over deze hele wereld. En welkom bij onze radio Folibee 98.1 FM, Sharing the World with You. Ik ben Wilma Beuten en ik verzorg vandaag de Nederlandse radio-uitzending hier bij Radio 4EB in Brisbane, Australië. En jullie weten het, ik heb een gewoonte om een thema vast te zetten aan mijn uitzendingen. En dus ook heb ik dat voor vandaag gedaan. En ik ga het hebben over de fiets. En daar heb ik al wel eens eerder een programma over gemaakt. Maar deze keer heb ik een paar hele interessante podcasts ontdekt over de fiets. En die komen van SBS. Dus ze zijn in het Engels. Maar dat verstaan wij allemaal. En natuurlijk wat leuke liedjes erbij. Ga er lekker bij zitten en luister naar mijn muziek of mijn geklets. Of deze keer weinig of niets van mijn geklets, maar SBS-broadcasters die het beter kunnen dan ik.

fietsen op de heide, ver van iedereen. Fietsen met z'n beiden, jij en ik alleen. Vogels begeleiden ons op onze reis. Waarheen wij ook rijden, zingen zij hun wijs.

Leo hier uit België, aan de andere kant van de wereld. Zetten jullie even de radio aan om naar Wilma's programma te luisteren.

0: En dat was Robert Lang met Vader op de fiets.
1: You're listening to 4EBFM, Brisbane's multicultural broadcaster. Transmitting over 50 different languages 24 hours a day. And sharing the world with you.
2: Maar zodra jij begint te praten, dan weet iedereen dat jij wel uit Amsterdam komt. Jij bent eigenlijk opgegroeid tussen de fietsen dan.
3: Helemaal, ja natuurlijk. Ja, als het klinkt, toen ik 3 jaar oud was, toen we al mandelen gedraaid waren, toen werd ik wakker. En er stond er een klein fietsje voor me.
2: Als cadeautje, beterschapscadeau.
3: Ja, als cadeautje. Dus gauw beter worden en op de fiets, weet je, als klein jochie.
2: Ja, en heb je altijd liefde voor fietsen gehad?
3: Altijd veel gefietst in Nederland. Ik bedoel, je ging door alle stages heen van fietsen. Dus op een gegeven moment was je 12 jaar. Toen was het de chopper-series waren toen erg populair. Dat was met een klein wieltje voor en een groot wiel achter. En een beetje hoog stuur erop, weet je. En dan ging je als jockey ging je fietsen. Maar ja, dan even later ging het op de fiets naar school toe. En toen je ouder werd, ging je natuurlijk op de brommer. Maar ik bedoel, altijd wel gefietst in Nederland, hoor. Altijd. Het was het enige vervoer dat je had toen je nog geen brommer rijden mocht, hè?
2: Nee, en Amsterdam is denk ik wel voor de meeste toeristen, en misschien ook wel gewoon voor Nederlanders die daar niet gewend zijn te rijden, een verschrikking. Ook eigenlijk om te lopen, want je wordt van alle kanten denk ik door fietsers benaderd. Is het toeval dat jij nu in Perth dan in een elektrische fietsenwinkel werkt?
3: Nou, het is, je kan zeggen het is een toeval. Ik was bedrijfsleider ergens anders voor 17 jaar lang. En ja, het bedrijf ging door veranderingen heen. En toen werd ik redundant gemaakt op dat moment. En toen heb ik even een tijdje niks gedaan. En toen zag ik deze baan openen om een electric bike shop te managen. Ik denk, nou ja, ik bedoel, elektrisch ben ik vrij technisch. Dat heb ik jaren gedaan in het werk daarvoor. En fietsen, ja, dat deed ik hier ook al. Ik heb 2, 3 fietsen. Mijn racefiets reed ik bijna elke dag naar het werk toe. Dus fietsen, ja, toevallig. Ik denk, hey, het is weer eens een challenge, hè, noemen ze dat.
2: Ja, je bent niet de enige. Want ik las toen ik mijn huiswerk deed, zeg maar, dat 1 op de 4 mensen in Perth in 2020 wekelijks op de fiets zat. Dus er wordt bij jou veel gefietst.
3: Er wordt ontzettend veel gefietst hier en de infrastructuur voor het fietsen wordt steeds beter ook. Ze zijn nu op het moment, ik weet niet of je dat weet, langs de Mitchell Freeway. Het is de grote freeway die van Perth helemaal naar het noorden gaat. En die zijn ze helemaal aan het fietsenpaden aan het aanleggen en aan het verbeteren. Dus als mensen nu naar werk willen rijden, dat het makkelijker gaat en ze willen dat het verkeer natuurlijk minder wordt. Want ik zat net zoals ik zei, op de weg. De freeway die zat 5 banen dik en het was 9 uur en het zat stampvol. Dus als je op de fiets naar het werk zou gegaan zijn, ja, dan gaat het allemaal voorbij, heel makkelijk. En ja, je bespaart jezelf een hoop ellende, weet je. Je zit niet in de file, je wordt fitter, je hebt de vrijheid. Het is ontzettend goed natuurlijk, dat fietsen. En het wordt steeds meer populairder, dat kun je gewoon merken.
2: Ja, de Aussies die zien ook wel dat dat voordelen heeft. En merk je ook, want dat zien we in Nederland en daar horen we ook wel veel geklaag over, dat de elektrische fietsen, sorry, die verkoop jij, dat in opkomst is bij jullie. In Nederland is dat zo en ja, die fietsen kunnen soms heel hard en daar schrikken mensen een beetje van, want je hoort ze niet. Hoe is dat in Perth?
3: Nou, kijk, zo even om alles een beetje goed neer te zetten. De wet in Australië is dat een elektrische fiets is gelimiterd tot 25 kilometer per uur geassisteerd te fietsen. Dus alles over 25 moet je zelf doen, maar tot 25 kilometer per uur word je geholpen door het elektrisch systeem natuurlijk. Daar staat de wet voor. Er worden natuurlijk fietsen geïmporteerd uit andere landen. Ja, en die gaan sneller. Maar daar is natuurlijk in West-Australië is de politie Die proberen dat natuurlijk allemaal een beetje te controleren en in de hand te houden. Want het is allemaal illegaal. Je mag, de wet zegt, 250 watt elektrische motor. En dat mag maar gaan tot 25 kilometer per uur geassisteerd fietsen.
2: Ja, dus dan zitten ze hier wat meer bovenop dan in Nederland. Zoals met wel meer dingen, denk ik.
3: Ik geloof, de wet is hetzelfde als in Nederland. Mag je ook maar tot 25 kilometer per uur geassisteerd fietsen. Maar dan hebben ze die andere wet ook nog, fietsen die 50 kilometer per uur gaan. Maar ja, die moeten dan weer een, hoe noem je dat hebben? Een license hebben, weet je. Die moeten, dan, die moeten geregistreerd zijn. En dan moet je voor betalen. Dus, maar een elektrische fiets die tot 25 kilometer per uur geassisteerd is, gekwalificeerd als een normale fiets.
2: Ja, en merk je verschil tussen de liefde voor de fiets tussen Australiërs en Nederlanders? Ik denk dat menig Nederlanders opgevoed dat hij zelf zijn band kan plakken. en anders ga je naar de fietsenmaker. Hier persoonlijk aan de oostkant in de deel van Sydney waar ik woon, zie ik een menig fiets gewoon aan de weg gegooid worden als er council clean-up is bijvoorbeeld.
3: Mensen, oude fietsen natuurlijk, die mensen die hebben een oude fiets, die willen er vanaf, maar meeste mensen hier die komen bij ons aan een fiets brengen om hem te repareren. Of een service te geven. Zorgen dat de remmen goed zijn, de versnellingen goed lopen. Met een elektrische fiets is het natuurlijk wel een beetje meer belangrijker. Omdat je gaat sneller naar de snelheid toe. Zoals, weet je, dus als je normaal fietst, dan duurt het even voordat je op gang komt. Met een elektrische fiets ben je heel snel op gang, 25 km per uur. En als je daar constant rijdt en dan elke keer hard remt, dus die remmen moeten nagekeken worden. Dat is wel een beetje technisch voor een hoop mensen, zelfs voor een heel Europeaan ook. Dus die komen hier rond de fiets afbrengen bij ons en dan worden ze gerepareerd. Maar banden plakken, veel mensen doen dat niet meer. Dat heb ik wel gemerkt.
2: Nee, hè?
3: De technische hand daar zo, wel bij de oudere generatie, maar bij de jongere generatie is het meer van, oké, laten we maar naar de fietsenwinkel brengen, want die kunnen er maken en dat is het.
2: Dat is makkelijker inderdaad. Nou, wil het toeval dat er bij jou in de winkel nog een Nederlander werkt. Zien jullie ook veel Nederlandse klanten?
3: We hebben Nederlandse klanten, ja, toevallig wel. En we hebben ook veel, omdat we ons merk is, zijn van Duitse fietsen ook. En we hebben veel Europeanen, Spanje, Turkije, Duitsland, België, Frankrijk, Brazilië. Weet je, klanten van de hele wereld eigenlijk komen door de winkel heen. Maar veel Nederlanders, omdat we vroeger waren een merk Gazelle. Dat is natuurlijk erg bekend in Nederland. En dat verkochten wij. En ja, dat bracht natuurlijk een hele de Nederlandse gemeenschap samen. Weet je, Gazelle fiets. Dus dat was wel leuk. En ja, die klanten staan en hebben nog steeds die fietsen. En ja, die komen altijd nog even naar de winkel toe. Even een service doen, eens per jaar.
2: Ja. Jij zegt dat je zelf nog heel veel fietst. Wat vind je nou het allerlekkerste aan het fietsen?
3: Het lekkerste van het fietsen is gewoon de vrijheid. En het is ontzettend goed voor je gezondheid. Ik bedoel, het is een lage vorm van impact exercise. Dus ontzettend goed voor het lichaam, voor je bloedsomloop. Weet je, het is niet hard op je lederen, laat ik het zo zeggen. Al je knieën, je armen, weet je. Ik bedoel, het is gewoon lekker. Je fietst gewoon, je hebt de vrijheid. Je voelt de wind door je haar. Als ik fiets langs de kust bijvoorbeeld, en dan zie je de oceaan. En dat zie je niet in de auto, kijk je even, maar je moet je ogen voorhouden. Maar als je fietst, dat je lekker relaxed, neem je alles op. En het is gewoon, het is fun, noem ik zeggen. Het is veel plezier. Het is goed voor je gezondheid. En beter kan het niet, vind ik. Weet je, je zit niet in het verkeer.
2: Ja, dan ben je al heel wat jaartjes weg uit Nederland en Amsterdam. Maar zou je daar nog de fiets op durven stappen?
3: Ja, ik was daar nog een jaar of wat geleden. Toen met mijn maat, die daar woont. En toen zijn we op de fiets gestapt. Die woont net buiten Amsterdam. En toen zijn we door de hele polder gefietst naar Landsmeer, Den Hillep. Toen zijn we naar Purmerland gegaan, Purmerend. Toen zijn we weer over de dijk teruggereden naar Amsterdam. We hebben door Amsterdam gereden. Ik geloof dat ik iets van 100 kilometer reed die dag.
2: Ja, en je hebt het overleefd. Want dat is toch even anders dan in WA, lijkt me.
3: Ja, maar het fietsen, als je eenmaal fietsen kan. En je, ja, ik ken Amsterdam natuurlijk. Ja, het maakt mij weinig uit of ik naar hier fiets of in Amsterdam fiets. Het is wat drukker natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, vlieg je nooit natuurlijk.

0: dat was Jaap Krijger met Gebed van een fietser.
1: Luisteraars, Mark hier, van aan de andere kant van de wereld in België. Luister jullie met mij mee naar Willemas programma vandaag?

Dat was Katie Melua met 9 Million Bicycles, een prachtig liedje in het Engels. En Koos Kombuis gaat verder met een liedje in het Afrikaans, Bicycle zonder slot.

Dat waren de Dutch Boys met 'Tis weer eens later geworden. En ik ga verder met een prachtig liedje van Herman van Veen. Fiets.

kleine meid op je kinderfiets. Je lacht en je zwaait naar een zwaan. En de vijver weerspiegelt je witte jurk en het riet.

En dat was leuk, dat was Max van Praag met Als ik tweemaal met mijn fiets bel. En Boudewijn de Groot gaat verder met Jimmy de eenzame fietser.

Hallo, ik ben Lilian. Ik woon in Ter Hagen in België en ik steun de Nederlandse radiogroep in Brisbane, Australië. Het is de enige community radio die dagelijks het nieuws, gebeurtenissen en muziek van Nederland en België uitzendt. Er worden daar wekelijks in meer dan 50 talen radioprogramma's uitgezonden. U kan die Dutch Group ook ondersteunen door lid te worden van Radio 4EB. En vertel het aan uw familie en vrienden. Misschien willen die ook wel lid worden. Het is op FM en digitaal en op het internet. Geniet ervan!

toch graag een krant in uw hand om lekker te lezen? De Dutch Courier is in het Nederlands en het Engels en komt over de post gewoon naar uw brievenbus. Om te abonneren kunt u contact opnemen met Carola. Admin@dutchcourier.com

De Nederlandse Kamer van Koophandel in Brisbane, de DCCQ, legt connecties tussen potentiële zakencontacten. Zij worden uw partner in het leggen van waardevolle relaties tussen Nederland en Queensland. U kunt contact met ze opnemen via hun website dccq.org.

Lieve luisteraars, ik ben nu bij het einde van mijn uitzending gekomen vandaag. En ik bedank jullie voor het luisteren en hoop dat jullie van mijn programma hier op 98.1 FM hebben genoten. This concludes the Dutch program on radio for the day sharing the world with you. My colleagues in the studio next door are ready to take over the airtime to bring you their program. Enjoy. En op de achtergrond horen jullie het hele mooie liedje van Tony Christie, die precies zingt wat ik wil zeggen. Arrivederci. En bedankt dat jullie er vandaag bij mijn programma bij waren. Goodbye. Auf Wiedersehen. En au revoir. Het is tijd voor mij om te vertrekken.